euro zet maar zie aan rentje en bremmen van je vrienden. Je ogen en de massie van Jeruzalem van wat ik zo. Euro zet maar zijn een zoetje. Na aan rentje en van je en bremmen van je vrienden. Nou, de manier voor, wat je ogen en van je vrienden.